0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: BNL Nieuws.
1: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: naar het badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losjes.

0: maar ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt. Snap je?
1: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
2: BNL. Curated Sound Real Connection.
3: Yeah.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: B-N-L. Bewust niche luisteren.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren, maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. De stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt. Chez Lamine.
1: BNL. Vertrouwd en dicht.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it.
1: Goedemiddag. BNL Nieuws.
2: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in. Dat zijn het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is om 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Tuzis. Daar zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 andere, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Bewust niet geluisteren.

0: But you called my bluff and saw through all my tells. Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in. Dat zijn het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is om 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Thusis. Daar zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 andere, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL, where music meets meaning.

0: 15 jaar Vespa Club de Senderlo Ham. Dat vieren we tijdens Vespa Looi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in de Senderlo Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespa Looi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Senderlo Ham. Be there.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: space.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13

0: 15 jaar Vespa Club de Sender Loham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in de Sender Loham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Sender Loham. Be there.
1: Waar muziek staat als een net gestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBlue.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL Radio, muziek met karakter, net als jij.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine. Morning.

0: BNL Nieuws.
1: Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Goedenavond. BNL Nieuws.
1: Oud-wielrenner en Vlaanderiaan Frans Verbeek is overleden. Verbeek was een cultfiguur die zijn profcarrière lange tijd combineerde met een baan als melkboer. Ondanks de bikkelharde tegenstand van onder meer Eddy Merckx en Roger de Vlaming won hij in de jaren 70 66 koersen, waaronder de Amstel Gold Race, de E3-prijs en de Waalse Pijl. Na de Ronde van Vlaanderen 1975 gaf hij het legendarische interview waarin hij zei dat Merckx 5 kilometer per uur te snel reed voor iedereen. Frans Verbeek is 85 geworden. In Oostende is vanmiddag een jongen van 8 uit het water van de spuikom gered. Een surfer zag het kind en kon het op het droge brengen. De jongen was kort voordien als vermist opgegeven door zijn ouders. Hij nam deel aan een vakantiekamp in de buurt en zou met speciaal vervoer naar huis komen. Toen dat niet gebeurde, sloegen zijn ouders alarm. Het jongetje is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is er opschudding over de vondst van een geheim wapendepot in een bos nabij Berlijn. Dat gebeurde vorig jaar al, maar lekte nu pas uit. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens en munitie moesten dienen voor een aanslag in Duitsland en dat ze er mogelijk gelegd zijn in opdracht van een buitenlandse mogendheid of een terreurgroep. In de zaak is inmiddels 1 man opgepakt in Roemenië. Duitsland vraagt om zijn overlevering. En in rit 3 van de Renewy Tour heeft de Lotto Intermarché-ploeg nog eens kunnen winnen. In Geraardsbergen bleef Jeno Bergmoes nipt een groep sprinters voor. Hij komt ook aan kop in de stand. De vorige leider Jasper Philipsen spurte naar plaats 2 en behoudt door de bonificatieseconden ook kansen op de eindzege. Bergmoes stelt 6 seconden voorsprong op de Vlam van Ham. De Renewy Tour eindigt zondag in Leuven. De kans op een bui blijft ook vanavond, vooral in het binnenland. Rukwinden tot 60 km per uur. Ook vannacht regen en wind, vooral in het oosten en aan zee. Nacht minima tussen 10 en 15 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Ja, goedenavond. Het is weer vrijdagavond. En net was het nummer Society van Eddie Vedder. En dan weten de luisteraars dat het tijd is voor Initiatief met Gwenda als presentatrice, mezelf dus. En ik heb dus... We zijn eigenlijk vanavond in stereo, want ik heb weer twee gasten hier bij mij in de studio zitten. Welkom Robin.
1: Hallo.
0: En welkom Christine.
2: Dag Gwenda.
0: Hallo. Dag dames, ik vind het heel fijn dat jullie hier aanwezig zijn bij mij in de studio. Ik kijk even naar Robin. Heb je zin om jezelf al een beetje voor te stellen, Robin?
1: Ja.
0: Doe gerust.
1: Ik ben Robin van Snoetjes en Toetjes. Ik ben patissier, bakker, ijsbereider en chocolatier van opleiding.
0: Lekker.
1: Maar daar gaan we misschien meer over uitleggen na een paar liedjes. Maar ik ben een beetje nerveus, maar het komt wel goed.
0: Komt en, helemaal goed. Ja.
1: Ja, spannend.
0: Ja, dat geloof ik. Het is uw eerste keer hier ook, ja. Hè, in de radiostudio. Hè. Dus ja. Doe maar rustig. Hè. En dan Christine, misschien wil jij jezelf ook eventjes voorstellen.
2: Kort. Zeker en vast. Ik ben de mama van Robin.
0: Ja.
2: Ik weet niet of je dan de stemmen gaat horen, maar de gezichten lijken vaak op elkaar, zeggen ze. Dus ik ben medeoprichter van Snoetjes en Toetjes. En ondertussen doe ik nog wat andere jobjes on the side, maar daar gaan we het straks waarschijnlijk ook over hebben. En ik vind het heel leuk dat we uitgenodigd zijn door u en... Daar ben ik heel dankbaar voor. Merci.
0: Dat is heel graag gedaan, want ik vind het ook leuk om zo twee bevallige dames bij mij in de studio te hebben. Dat is heel tof. Zeg, en ik hoor jou net zeggen Snoetjes en Toetjes. Christine, van waar komt die naam eigenlijk?
2: Goh, eigenlijk is dat zo een beetje in mij opgekomen. We hadden al 20 jaar opgevangen dieren. En we hadden thuis langs een pand. En dat was eigenlijk perfect om die dieren te zetten, maar... Ook perfect, zoals Robin daarnet zei. Ze is dan patissier, ijsbereider, chocolatier, bakker. En we wilden een beetje de combinatie maken van de twee. En dat pand was het perfecte geleeg eigenlijk om dat samen te brengen. Ja, en toen ontstond natuurlijk Snoetjes van de dieren en Toetjes van Robin.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Dat was de perfecte mix eigenlijk. En het rijmde nog leuk. Dus het ligt goed in de mond.
0: Ja, inderdaad, klopt. Hè? Want Snoetjes en Toetjes is eigenlijk ook een soort ja, kinderboerderij dan. Hè?
2: Ja, klopt helemaal. Ja. Mm-hmm. Ja. We hebben eigenlijk het omgetoverd tot een kinderboerderij. Waar dan effectief onze dieren wel allemaal staan. We hadden veel te weinig plaats, dus dat kwam... Ideaal gelegen. En ondertussen hebben we er een leuke cafetaria kunnen aanbouwen. Waar we Robin haar gerechtjes kunnen presenteren. Ik heb ondertussen dan ook de opleiding gevolgd. Dus ik ondersteun haar waar ik kan. En ik bak gezellig mee. En we rocken in de keuken. Terwijl we taart maken.
0: Oh, zalig om te horen dit. Hè? Zeg, en Robin, hoe is het voor jou dat jouw mama jou meehelpt in jouw zaak?
1: Goh, gemakkelijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Nee, het is heel fijn. We hebben ook een hele goede band. Wat ik van veel mensen hoor dat het niet zo geweldig is af en toe. En ruzies hebben we gelukkig ook niet.
2: Nee.
1: Misschien een beetje onnozel doen, maar dat doet iedereen wel, denk ik. En het is een heel goede wisselwerking heel vaak. Ik doe mijn dingen soms en mama heeft dan dingen waar zij beter in is. Maar we werken heel goed samen. Het is heel fijn. En hopelijk nog heel lang.
2: Ja, inderdaad.
0: Zeg, en wat is eigenlijk jouw specialiteit? Of wat doe je het liefste? Zullen we daar misschien eerst mee beginnen?
1: Goh, het liefste is een groot woord, maar ijs is hetgeen wat ik het meeste doe. Puur omdat ik al heel lang smaken heel fijn vind. En smaken samenstellen, geuren. Altijd als ik in de winkel binnenkom, dan moet ik ook wel aan ruiken.
2: Inderdaad.
1: Kan mama beamen.
2: Elk potje doet ze open. Elk potje. En dan zeg ik, Robin. Maar ja, het werkt niet. De potjes blijven opengaan.
1: Ja. En als ik ergens iets zie waarvan ik denk, dan steek ik het graag zelf ook in een ijs. En meestal werkt het.
0: Ja, want je durft wel wat te experimenteren met de smaken, heb ik al begrepen.
1: Ja.
0: Wat is zo jouw meest speciale smaak die je al gemaakt hebt?
1: Nu hebben we de mango limoen chili sorbet in het oog staan. Dat is een pikante sorbet. Misschien niet iedereen zijn ding, maar de bak is toch bijna leeg. Dus ik veronderstel dat het goed is.
0: Ja, en dat kan ik beamen. Hij is inderdaad goed en helemaal niet te pikant. Dus helemaal top. Hè? Zeg dames, maar jullie zitten hier niet alleen om te babbelen. Jullie hebben ook leuke muziek gekozen. Ja. Hè? En het volgende nummertje wat klaar staat, is eentje van Louis Armstrong. Dream a Little Dream. Is daar een bepaalde boodschap bij of een bepaalde...
2: Ja, wij zijn dromers en wij proberen onze dromen zo waar te maken. En eigenlijk, als je bij Snoetjes en Toetjes binnenkomt, hebben we altijd zo'n beetje achtergrondmuziek. En dit is de muziek die hoort perfect bij de stijl van Snoetjes en Toetjes. En ik zou zeggen, luister even.
0: Dat gaan we zeker doen.

0: Ja, helemaal tot het einde. Het laatste nummer wat jullie hoorden was Nina Simone. My man, my baby only cares for me. Of just cares for me. Dat was het.
1: Klopt.
0: Ja, dat is ook al een heel oud nummer. Maar dat zeiden jullie net, dat past wel wat in de, ja, in de stijl eigenlijk van achtergrondmuziek voor snoetjes en toetjes. Hè? Zeg, en waarom precies die muziekstijl op de achtergrond?
2: Goh, ik denk, overal is het al zo druk en we willen toch een punt van rust zijn voor iedereen. Komen genieten op terras, gezellig een babbeltje doen, want alles is al digitaal. En computer, veel tv, allemaal toetsenbordjes. En we willen dat de mensen eigenlijk tot rust komen. En dat is de ideale muziek om weg te dromen natuurlijk. En liefst achter een tas koffie of een ijsje en een stukje taart. Hè.
0: Ja, inderdaad. En ik weet er alles van, want ik ben... om heel eerlijk te zijn, ondertussen vaste klant.
2: Ja. En dat vinden we heel leuk.
0: Dankjewel. Hè? Zeg maar, Robin, dus jij zegt van, goh, wat ik het liefste doe, of eigenlijk wat ik het meeste doe, is dan eigenlijk ijsbreiden. Mm-hmm. Maar wat is het meest speciale dat je ooit gemaakt hebt in heel jouw carrière?
3: Goh, ik moet heel goed nadenken, want dat is al lang geleden. Ja, inderdaad. Ik heb mijn eindwerk was een chocolade gemaakt kleed. Ik heb toen zelf modelleerschokolade gemaakt. Voor diegenen die het niet kennen, is het eigenlijk meer cacaoboter als chocolade. Maar ik heb die dus helemaal gemaald, de samenstelling gemaakt, gekneed, uitgerold en dan een paspop genomen. En daarop heb ik dan het kleed samengesteld. Alleen hebben we ervoor, samen, mama en ik, een hele... hoe noem je het? Een mal uitgewerkt in papier.
0: Ja.
3: En hebben we het zo op de paspop gelegd, helemaal gemaakt. En dan uiteindelijk heb ik alles kunnen uitsnijden in chocolade. En dus een kleed uit chocolade. Levensgroot.
0: Wauw, zeg. En heb je daar ook goede punten voor gekregen?
3: Ja, ik ben toch door, dus ik veronderstel dat het oké is.
0: Ik had eigenlijk een beetje verwacht, met grote onderscheiding, of grootste onderscheiding.
3: Helaas was het allemaal in corona, dus ik heb niet veel meegekregen over welke punten, of hoe, of wat, of waar. Mama en papa zijn ook niet mogen komen kijken naar mijn eindwerk.
0: Oh.
3: Dus het was allemaal een beetje rap.
0: Ja,
3: helaas.
0: Dat is wel heel jammer.
1: Dat is heel spijtig, ja.
0: Ja. Zeg, en... nu je dat allemaal zo weet, zou je dat nog eens doen? Zo een heel werkstuk maken?
3: Ik denk dat ik het wel zou fijn vinden. Gemakkelijk is het niet natuurlijk. Want het kleed heb ik op 4 dagen gemaakt.
0: Ja.
3: Wat dat niet gemakkelijk was. Maar als het de tijd ervoor is en ik heb de materialen, zou ik het wel nog eens maken, denk ik. Ja?
0: Oké. Ja. Dus je hebt er echt ook wel van genoten dan?
3: Ja, ik vond het heel fijn.
0: Ja. Zeg, en wat gebeurt dan daarna? Ik weet, een eindwerk... Normaal schrijf je een eindwerk, dat dient je in. En dat komt dan ergens in de bibliotheek terecht of ergens in een kelder. Maar wat doen ze eigenlijk dan met zo'n eindwerk? Dat wordt opgegeten dan? Of?
3: Sommige worden opgeëten. Sommige blijven gewoon staan. Bij mij hebben ze gevraagd of het worden houden. Want het was helaas zo warm op die dagen dat het beginnen smelten is. Dus ik heb alles gewoon in de vuilbak moeten gooien, helaas.
0: Oh, zo zonde. Ja. Maar je hebt wel mooie foto's dan.
3: Ja, dat wel, gelukkig. Ja,
0: oké, okay. Dat is een mooie herinnering daaraan. Hè?
3: Zeker.
0: Ja. Hè? Zeg, maar jullie hebben dus toetjes, hè? Dus het ijs weten we al. Maar jullie bakken ook. Hè? Wat zijn zo wat de dingen dat mensen nog bij jullie met een tas koffie of met een tasje thee of met iets fris kunnen komen drinken? Eten bedoel ik.
2: We hebben eigenlijk elke week iets anders in de toog staan.
0: Aha.
2: We proberen minstens 3 gebakjes te maken. En dat kan gaan van een... koekjestaart bijvoorbeeld, wat een van onze toppers is. Dat kan een chocomousse zijn, dat kan een cheesecake zijn, dat kan een goede ouderwetse Limburgse vlaai zijn. Dat kan ook een specialere taart zijn. Wij maken ook, qua allergenen letten wij ook op. Wij hebben ook soms lactosevrije gebakjes, vegan gebakjes voor degenen die willen. En dat is dan wel altijd op reservatie natuurlijk, want dat is niet voor iedereen weggelegd.
0: Nee, dat snap ik. Hè. Dus eigenlijk weten de gasten of de bezoekers eigenlijk nooit op voorhand wat er gaat zijn.
2: Nee, er zijn momenten dat ik het eventjes op Facebook gooi en op Instagram.
0: Ja.
2: Maar de laatste tijd is het zo druk dat dat er een beetje bij ingeschoten is. Dus het is een verrassing, altijd.
0: Dus eigenlijk kunnen de mensen naar jullie komen en zich gewoon laten verrassen.
2: Ja, inderdaad. Dat is zoals een verrassingskoffie, maar dan zonder de koffie. Ja.
0: Maar die kunnen ze er toch bij bestellen?
2: Die kunnen ze er perfect bij nemen, ja.
3: Tegen betaling.
2: Ja, tegen betaling. Ja.
0: Zeg maar, waar moeten de mensen juist zijn voor snoetjes en toetjes?
3: De Mieropweg 32 in Nieuwkerke. In Limburg, niet aan de zee.
0: Ja, ja, heel belangrijk.
2: Ja, ja, inderdaad. En het is tussen de boomgaarden, dus ja, het is een prachtig plaatsje om helemaal zen te worden.
0: Ja, ja, inderdaad. Hè? Zeg, en er zijn ook de snoetjes dan, de diertjes. Welke diertjes kunnen de mensen allemaal komen bekijken bij jullie?
2: Oh, dat zijn er veel. Hè? Ja.
0: Soms
2: heb je,
0: maar op.
2: Heb je een uurtje?
0: Ja, ja, ja, we hebben tot 8 uur, hè, dus doe gerust hoor.
2: Ja, het is eigenlijk 20 jaar geleden heel klein begonnen met een geit en een schaap. En dat is, daar is dan een eend bij gekomen en kippen. En opeens kwamen er ezels en paarden en koeien en ja, alpakas en kalkoenen. En wat nog allemaal?
3: Vogels. Heel veel vogels.
2: Heel veel vogels zijn erbij gekomen. Konijnen. We hebben ook vissen. We hebben varkentjes. We hebben hele grote koeien. Hele grote paarden. En ja, de vissen. Inderdaad, buiten de koois.
0: Ja.
2: En binnen hebben we eigenlijk een kleurenpracht van een zeeaquarium. Dus als je de film Dory... Ja, Finding Nemo eigenlijk hebt gezien... Die wonen bij ons, dus kinderen zijn altijd verrast. Oh, kijk, Nemo en Dory wonen hier. Dat ze vinden ze geweldig.
0: Ja.
2: Dus dat is het kleurrijkste geheel. En dat zijn de dieren die niet geadopteerd zijn.
0: Ah, ja. Oké, okay, dus maar alle andere diertjes zijn geadopteerd?
2: Die zijn geadopteerd of die zijn bij ons terechtgekomen. Ja. Omdat ze zo geen goed leven hadden eigenlijk. Er zijn een paar dieren die niet geadopteerd zijn, die er vanzelf zijn bijgekomen door interesse eigenlijk.
0: Ja, ja.
2: Maar het grootste deel heeft een gouden mandje bij ons gekregen, ja.
0: Oh, kijk eens hoe tof. Dus als de mensen bij jullie komen, hè, dus dan kunnen ze en iets lekker komen eten of snoepen. Hè,
2: ja.
0: En iets lekker komen drinken. En ze kunnen naar de diertjes kijken.
2: Ja.
0: En ze steunen eigenlijk een goed doel. Want hè, de diertjes worden eigenlijk dankzij jullie... ja, goed opgevangen natuurlijk, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk via de cafetaria binnen te krijgen.
0: Ja.
2: Maar uiteraard krijgen we geen subsidies daarvoor. Wij worden praktisch niet gesteund daarin. Dus we hebben wel een paar alternatieven wat we nu hebben, waarmee dat we toch een beetje geld binnenkrijgen, maar toch dat de mensen iets mooi in de plaats krijgen eigenlijk. We proberen zoveel mogelijk te doen en ja, de diertjes kunnen er alleen maar beter van worden. Hè.
0: Ja, klopt helemaal. Zeg, wat een mooie business. Ik kan het niet anders benoemen. Hè? Zeg, maar hier staat nog een nummertje klaar. Ik weet niet of jullie dat zien zitten. Play that funky music.
2: Ja, we zijn... Cherry. Heel vrolijk, dus we gaan dansje placeren. Hè?
0: Helemaal goed. Doe gerust, zou ik zeggen.

0: iets pittiger, hè?
1: Ja, pittige muziek voor pittige dames, zou ik zeggen.
0: Absoluut, absoluut.
1: En de keuken drijft dat tempo altijd op, hè. Dat is, ja. Je gaat nog liedjes horen, die zijn nog iets hoger van tempo.
0: Ja, ik weet al wel wat er komt en ik vind het helemaal niet erg. Dus doe zo verder.
1: Geen probleem.
0: Ja. Zeg, en dus en je zegt van inderdaad in de keuken, volle bak de muziek op als je bezig bent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan gaat het allemaal goed vooruit.
1: Ja, de buren kunnen meegenieten. Hè? En de potten en de pannen vliegen nogal als het rond. En dat is af en toe spektakel.
0: Ja, ja, ja. Hè. Nu, ik weet waar jullie huis wonen. Hè. Ik weet waar snoetjes en toetjes zit. En ja, eigenlijk, zoveel last heb je niet van de buren. Hè.
1: Absoluut, nee. Dus, we hebben toffe buren.
0: Ja, voilà. Ja. Dus daarom. Hè. Dus, en ik bedoelde eigenlijk geen last van de buren. Je zit eigenlijk een beetje...
1: Ja.
0: Dus, een beetje wijdverspreid. Ja. Allee, dus te zeggen, je hebt niet echt naast de buren.
1: Ja,
0: hè,
1: en dus, onze eigen buren zijn wij zelf ook. Hè,
0: ja, dus. Voilà, ook al. Dus ja, eigenlijk, er is geen probleem.
1: Het is
0: hè.
1: Perfect, voilà. Gewoon.
0: Jullie hebben dat heel goed gezien in alle geval. Hè. Zeg, en Robin, dus eigenlijk snoetjes en toetjes is hè, van jou en van je mama. Hè. Mm-hmm. En hoe voelt dat om zo jouw eigen zaak te hebben?
2: Goh, speciaal denk ik. Veel mensen zeggen, oh, je bent nog zo jong.
0: Ja.
2: Maar ja, ik heb mama en papa allebei altijd heel hard zien werken. Dus dat is een beetje met de paplepel ingebracht, denk ik dan.
0: Ja.
2: Dus voor mij voelt het eigenlijk heel normaal. En nogal, hoe zeg je het, natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus ja.
0: Ja.
2: Voor mij voelt het oké en goed.
0: Ja. Ja, maar zoveel te beter. Hè? Want ik kan me voorstellen, dat is best toch wel spannend. Hè? Zo een eigen zaak. En alleen bedoel, in een... Ja, in een dorp. Ja, sorry, maar we moeten zeggen zoals het is.
1: Ja,
0: het is in een dorp. Hè?
2: Ja.
0: Dus ik denk dat het toch altijd wat spannend is. Van, gaat het...
2: Dat is waar.
0: Gaat er iets worden? Gaan er mensen naar hier komen? Mm-hmm. Maar ik denk niet dat dat een probleem is. Hè?
1: Goh, nee, helemaal niet.
2: We mogen niet klagen.
1: We hebben ook de leuke feestjes ondertussen.
0: En, ah, voilà. Ja.
1: Dat is natuurlijk iets heel anders dan alleen maar een toetje en een tasje koffie. Dat zijn feestjes die gaan van... Met ontbijt, met een high tea, met een heerlijk koud buffetje, met een barbecue. Oh,
0: kijk eens.
1: Pizza's, binnenkort ook weer. En wat hebben we nog? Broodjestafels. We hebben breugelbuffet voor in de winter. Dat gaat ook heel leuk worden, denk ik.
0: High teas,
1: ja. Dat is eigenlijk onze topper.
0: Oké. Okay. Ja,
1: de high teas, dat is iets wat ze niet vaak vinden in de buurt. En bij ons kan je een perfecte high tea komen genieten.
0: Ha, kijk eens, zeg. Eigenlijk toch wel heel, heel uitgebreid, hè? Ja. Zeg, en dan de mensen die dan iets willen bestellen, die vinden jullie via de website?
1: Ja.
0: Website?
1: Ja. We hebben inderdaad social media weer. We hebben een Facebookpagina, een Instagrampagina. Maar we hebben uiteraard ook de website waar alles in geuren en kleuren staat uitgelegd. Met vooral veel kleuren natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En daar kunnen de mensen vinden wat ze heel graag willen weten. Daar staat niet alles in detail op, want... Ja, lezen, dat is niet meer van deze tijd. Dus ze mogen altijd perfect een telefoontje geven of een mailtje sturen als ze meer informatie willen.
0: Ja, ja, ja. Dus ik wou net zeggen, ze mogen altijd gewoon eens langskomen en binnenspringen.
1: Zeker,
0: en, of een afspraakje maken en dan langskomen om het inderdaad tot in detail te bespreken met jullie.
1: Inderdaad. Ja,
0: ja, ja. En zoals je net al zei, we krijgen soms toch wel heel aparte aanvragen. Hè? Zo... Ik hoorde net al glutenvrij, lactosevrij. Eigenlijk echt zo rekening houden met die allergenen.
1: Ja.
0: Krijgen jullie daar ook veel aanvraag voor?
1: Zeker, ja. Dat is eigenlijk tegenwoordig meer schering en inslag dan het gewone eten, boerenkost van vroeger. En we houden daar enorm veel rekening mee.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn uiteraard dingen waar we... echt niet kunnen op ingaan, want glutenvrij is moeilijk voor ons, omdat je daar echt twee aparte keukens voor moet hebben, en dat is niet zo simpel.
0: Ja.
1: Dus als het echt niet anders kan, proberen we dat aan te kopen, want dat moet bereid zijn in een glutenvrije omgeving, waar geen kruisbestuiving kan gebeuren. Maar voor lactosevrij en vegan, dus zonder eitjes en zo, daar kunnen we perfect voor zorgen.
0: Ja, kijk eens aan. Hè. Zeg, en jullie producten? Dat is ook wel speciaal, toch? Jullie producten? Vertel maar, Robin of Chrisje.
2: Wij werken vooral met natuurlijke producten. Dat is bijvoorbeeld de melk die ik gebruik voor mijn ijs komt van een boer.

0: in Schakkenbroek. Dat is op 5 minuutjes van ons. Ik pasteuriseer deze zelf en dan maak ik er ijs van. Het meeste fruit komt van onze andere buren natuurlijk, van alle fruitboompjes. En de dingen die we echt niet zelf kunnen maken of die echt niet natuurlijk haalbaar zijn, gaan we natuurlijk in de winkel halen. Maar we doen ons best om zoveel mogelijk natuurlijk te werken.
1: Ja,
2: en natuurlijk, allee, ook biologisch had ik wat begrepen. Ja, zo. Ja. En lokaal, hè?
1: Klopt, ja, helemaal. En als we bijvoorbeeld zeggen, we hebben een cookie dough ice, dan maken we zelfs de koekjes zelf. Dat wordt allemaal vanaf nul gemaakt. En als je graag een lekker mokka-ijs wil, we maken ook ons extract zelf van de mokka. Dus je gaat bij ons echt puur natuur kunnen eten.
2: Ja, oh, zo fijn om te horen. Hè? Ja. Ik heb ook nog wel wat muziek klaarstaan. Daar Perfect. Zijn we ook voor hier, hè, om muziek zeker. Te draaien. I think I'm okay.
1: Ja, perfect. Ja. We zijn ook oké, okay, hè?
2: Ja, voilà.
1: Ah, ja.
2: Moet daar nog iets bij? Want ik vermoed dat jij dat gekozen hebt. Robin voilà. Van Jongblad.
0: Dat is een beetje een blik op de keuken, zou ik zeggen.
2: Oké, top. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, en dit was Mustang Sally van de Commitments, wat we net hoorden. En daartussenin hadden we nog Angry van de Rolling Stones. Hè. Nu, snoetjes en toetjes. Dus mensen kunnen inderdaad voor toetjes langskomen bij jullie, maar ook voor heel veel andere lekkere dingetjes. Voor high teas kunnen ze bij jullie langskomen. Op afspraak, dan moeten ze wel bestellen.
1: Zeker,
0: natuurlijk.
1: Hè? Ja.
0: Maar de mensen kunnen ook nog voor andere dingen bij jullie terecht, heb ik begrepen. Hè?
1: Inderdaad. Dus we hebben inderdaad de high teas en de feestjes en zo.
0: Ja.
1: Maar die kan je eventueel combineren met een workshop. We hebben permanente workshop van keramiek schilderen. En dat wordt gedaan door ons nichtje eigenlijk. En die houdt zich dan bezig daarmee. En dan kan je de combinatie maken van bijvoorbeeld een toetjestafel of een high tea in combinatie met pottery painting. Maar je kan ook een heel leuke workshop volgen van onze andere leuke vriendin. En dat is Ines. En ze heeft heel veel leuke workshops. Dat gaat over met koffieschilderen bijvoorbeeld, wat je bij ons kan volgen. Je kan ook leren oorbelletjes maken, armbanden. Je kan leren aquarellen. En dat kan altijd op aanvraag natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk ons eigen workshop nog. En ik weet niet of we daar veel over gaan babbelen, maar mijn teergeliefde collega Gwenda en ik, wij zorgen voor de innerlijke mens en wij proberen de vrouwelijke kracht een beetje terug naar boven te krijgen door een heel intensieve, maar superleuke en zachte cursus aan te bieden voor vrouwen die het nodig hebben.
0: Ja, en wij hebben het vrouwencirkels genoemd, omdat dat ook wel wat gekend is. Hè? En wij hebben er dan ook de naam aan gegeven, Time to be You.
1: Ja, inderdaad.
0: Klinkt heel herkenbaar, denk ik, hè? Ja, Time to be You. Ja. En het is inderdaad voor vrouwen, zoals je net zelf al aanhaalde, mm-hmm. Eigenlijk voor alle vrouwen, hè, Chris?
1: Ja, inderdaad. We hadden eerst een beetje, omdat ik van al een iets gezegendere leeftijd ben, hadden we het gehouden voor vrouwen boven de 40, zelfs bijna boven de 50. Maar er was zoveel interesse van dames die jonger waren. En we dachten, ja, eigenlijk, waarom niet? Want elke vrouw kan een beetje zelfliefde en zo gebruiken. Dus vanaf nu is iedereen welkom eigenlijk, behalve de mannen.
0: Ja, dus alle vrouwen, maar dan vermoed ik 18 plus.
1: Ja, inderdaad. Ik denk niet dat Robin zelfs daar al baat bij heeft. Die zit in de fleur van haar leven, dus dat gaat volledig goed komen.
0: Ja, nee, maar inderdaad. Hè. Dus ik denk meestal vanaf 30 of zo, denk ik dat de meesten zich daar wel voor geroepen voelen, om het zo
1: inderdaad.
0: Te zeggen. Hè.
1: Ja.
0: En dat zijn inderdaad dan de vrouwencirkels één keer per maand.
1: Eén keertje per maand, ja, om even uit de hectiek te komen, eventjes tot rust te komen met gelijkgestemde vrouwen, ervaringen uit te wisselen eigenlijk en inspiratie op te doen bij elkaar. Hè.
0: Ja, klopt. Hè. Dus gewoon, het kan zijn dat we er nog iets aan koppelen of zo. Hè. Ja, sowieso een hapje en een drankje.
1: Dat zit er altijd bij, uiteraard.
0: Ja. Natuurlijk. Hè. Dus maar dat we misschien toch nog wel iets anders eraan koppelen. Een meditatie of een
1: Intuïtief tekenen of zo. Of een pure natuurwandeling waar dat we even tussen de bomen kunnen zijn en voelen hoe het buiten is en alle natuurelementen in ons toelaten. Hè.
0: Ja, want dat is iets, daar gaan we zelfs nog verder over hebben, rond de natuurelementen. Hè.
1: Ja.
0: Want de vrouwencirkels, daar gaan er een zevental zijn en dat heeft ook een bepaalde betekenis, hè, die zeven.
1: Die zeven zijn eigenlijk een soort van basis waar we mee gaan werken. En elke sessie beheerst natuurlijk een bepaald thema. En via die thema's gaan we eigenlijk werken aan de dingen die daaraan gekoppeld zijn. De vrouwelijke kracht moet eigenlijk van diep van binnen komen. En daar beginnen we mee. En we gaan zo helemaal naar boven. En we werken eigenlijk een beetje aan het thema van de chakras. Waar we elke chakra natuurlijk volledig gaan bekijken. En kijken waar het goed zit, waar het fout zit en hoe we die in balans kunnen brengen.
0: Ja, zodat het eigenlijk allemaal terug kan Stromen.
1: Stromen.
0: Ja. Let it flow. Niet let it snow, let it flow, zeggen we dan.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar allez, hier is nu ook wel een leuke flow, vind ik hè,
1: vind
0: dit
1: ook.
0: Moment.
1: Ja, helemaal in orde.
0: Ja, super, super. Hè. Dus dat zijn de vrouwencirkels. En die gaan dan door één keer per maand bij Snoetjes en Toetjes zelf.
1: Klopt, ja.
0: Ja. Maar dan hadden we ook het ingenieuze idee om retraites.
1: Ja. Inderdaad,
0: te organiseren.
1: Inderdaad, ja. We waren eigenlijk al een beetje verder aan het denken. Ja. En wat kan er beter zijn als tot rust komen ergens waar dat je niet thuis bent? Ja. En daar thuis komen bij jezelf. Dus we hebben het lumineuze idee gehad om aan de twee kanten van België te zitten. Eén keertje in de Ardennen voor 4 dagen. En één keertje aan de zee voor 2 dagen. En daar gaan we eigenlijk met de bronnen die we daar hebben, gaan we daar specifiek mee werken. En dat gaat in een klein compact groepje zijn. Ik denk van 8 dames ongeveer, maximum, die volledig hun eigen ding kunnen komen doen bij ons.
0: Ja, en de mensen kunnen zich daarvoor inschrijven via een website?
1: De mensen kunnen inschrijven via de website. Oh, nu moet ik even gaan spieken. Ik ga het dadelijk bekijken. Ja. Want ik heb hem vandaag pas afgewerkt. Maar ik ga hem dadelijk bekijken en dan ga ik het zeker laten weten. Dus in elk geval begint het met Time to be You.
0: Ja, ja. En de juiste naam gaan we dadelijk dan wel doorgeven.
1: Ja.
0: Hè? Ja, ik wil nog wel eens wat muziek opzetten. Wat denk je, Robin?
2: Zeker.
0: Het volgende nummer, She Boom, denk ik. Mm-hmm. Is dat een liedje wat jij gekozen hebt?
2: Gewoon allebei.
0: Allebei. Ah ja, oké. Okay. Ja. Van The Chords.
1: Ja.
0: We gaan het er naar luisteren.
2: Zeker.

0: Ja, Shaboom van de Chords. Ik denk dat ik het juist uitspreek. Hè?
1: Klopt.
0: Ja, goed. Ondertussen hebben wij de website opgezocht. Dus af en toe zijn we handig om een nummertje te draaien. Hè? Dus, en de website is Time. Dus in het Engels tijd. Hè? Time 2 van 2. Dus je schrijft ook effectief een 2.
1: Ja.
0: B van B, maar enkel de B. En dan de U. Dus Time to be you. Dus Time 2 BU. Een punt. My. Engels, mijn, my in het Engels, punt, canva.site. Dat is de website. Time to be you, waar je dus de meer informatie kan terugvinden over de vrouwencirkels en van de retreats.
1: Ja.
0: Dus ja. Oké, dat gezegd zijn van die website. Maar je hebt nog wel wat websites, hè Chris? Christine?
1: Ja, het onderhoud van de website is dus bijna een dagelijkse taak. Ja, ja, inderdaad. En zoals ik gezegd had, we krijgen dus geen enkele subsidie om onze diertjes eigenlijk een beetje eten te geven, alle stallen in orde te houden. En omdat ik van opleiding interieurarchitect ben, ben ik nogal creatief bezig. En ben ik beginnen mijn eigen kaartjes te ontwerpen en mijn eigen posters. En die liggen volledig in het thema van snoetjes en toetjes. Maar ook af en toe iets sneakier en iets leuker natuurlijk. Waar de dames hun hartje kunnen bij ophalen. En daar bedoel ik mee, ja, 50 kaartjes met een sneer naar af en toe iets leuks. En dan moet je maar eens kijken natuurlijk, hè. De website noemt Almost a Hug en daar vind je zowel de leuke dameskaartjes op, maar het merendeel is eigenlijk een beetje in de sfeer van snoetjes en toetjes met magische kaartjes, magische posters voor op kamers, met een leuke spreuk erbij. Ik zou zeggen, ga gewoon eens een kijkje nemen. Almostahug.com.
0: Ja, en om u een ideetje te geven hoe de sfeer is, kijk al gewoon naar het logo van Snoetjes en Toetjes, want dat heb je ook helemaal zelf ontworpen, hè, Christine.
1: Ja, dus, klopt, ja. Helemaal.
0: Dus, en in die sfeer zijn zo wat...
1: Ja, in die stijl zijn er heel veel kaartjes. En daar zitten bijvoorbeeld trouwkaartjes bij, daar zitten ook beterschapskaartjes bij. Bijvoorbeeld ook voor de baby die pas geboren is. Je kan het niet zo gek bedenken of het staat er wel op.
0: Ja, oh, zo fijn, hè. Zeker eens gaan kijken.
1: Ja.
0: Ja. Nu, wij hebben Almost a Hug gehad.
1: Ja.
0: Zijn er nog websites die je zo hebt, Christine?
1: Wacht, nu moet ik even denken. Hè. Ja, uiteraard. Ja, snoetjes en toetjes. En ik heb dan net Time to be You gemaakt. Mm-hmm. Die is er ook. En nu moet ik eens nadenken. Ik denk niet dat ik nog een website heb.
0: Dat zijn er denk ik al,
1: al
0: hellig wat. Hè?
1: Werk genoeg.
0: Dat geloof ik, hè.
1: En alles wat we eigenlijk doen, komt op Snoetjes en Toetjes terecht. Ja. Daar ga je ook alle evenementen terugvinden, alle workshops. En wat we ook hebben bijvoorbeeld, zijn superleuke edelstenen. Want zoals je weet, zijn we van de natuur. Ja. En je kan dan eens komen snuiten in onze oude antieke kast, waar heel veel leuke knuffelstenen staan. Ook heel mooie stenen op staanders. Maar ook hangertjes. En wat we heel speciaal hebben, zijn de ringen eigenlijk met edelstenen in. Die worden met de hand gemaakt in Brazilië. En die komen eigenlijk van een hele fijne dame. En die zijn schitterend. En wat het leuke is, het zijn nog democratische prijzen allemaal. We proberen de prijsjes allemaal zo laag mogelijk te houden, dat iedereen van die schoonheid kan genieten. Hè.
0: Ja, ja, super. Hè. Zeg maar, jullie hebben inderdaad ook die edelstenen ringen. Maar ook andere juweeltjes, hè? Die zijn er ook, hè, bij jullie?
1: Ja, ja, klopt. Want ik kan me best voorstellen dat kindjes niet onmiddellijk zo van die mooie ringen gaan aandoen. En we hebben, Robin en ik, knutselen dan vaak oorbelletjes in elkaar. Dat kan zijn met croissants, met pizza, met watermeloen, koetjes, varkentjes, eenhoorns, aardbeidjes bijvoorbeeld ook. Ja. Of
2: omeletjes.
1: Of een boterhammetje met een eitje. Of, je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk. Heel leuk. En ook natuurlijk aanschappelijke prijsjes.
0: Ja, Klopt, hè. En van wie er dan ook nog wel juweeltjes staan, is onder andere van Ines, ja, die van je net benoemde.
1: Ines Gilles, ja.
0: Ines Gilles, die verkoopt daar ook juwelen die zij gemaakt heeft. Ja. Maar je zei daarnet al van via workshops kan je ook bij haar zelf dingen gaan knutselen.
1: Zeker en vast, ja.
0: Waaronder dan ook lederen oorbellen.
1: Ja,
0: klopt. Ja. Hè? Zeg, dus dat verkopen jullie bij jullie bij een Snoetjes en Toetjes. Maar jullie hebben ook mokken.
1: Ja. Wij houden ook een beetje van retro, zoals je al kan gehoord hebt en gezien. En het hele interieur is ook een beetje in die stijl opgevat. En we zijn enorm fan van de blikken dozen, van de mokken met een Mustang op, van de leuke jaren 50 dames met een toffe spreuk, theedozen. Mm-hmm. Van de thee wil ik dadelijk ook nog wel iets zeggen, inderdaad.
0: Juist.
1: En dat is superleuk. En dat hebben we van Nostalgic Art, dat is een heel leuk bekend merk. En daar verkopen we natuurlijk de dingen van die wij het leukste vinden. Hè.
0: Ja, uiteraard. En vandaar dan net ook het liedje Mustang Sally.
1: Ja, van
0: de Mustangs, ja, uiteraard.
1: Ja.
0: Ik snap het helemaal. Dus ja, het is eigenlijk best wel veelzijdig bij jullie, hè?
1: Inderdaad, want zoals ik daarnet zei, we hebben ook samen met een theesommelier hebben we onze eigen soorten thee samengesteld. We hebben niet alleen de natuurlijke producten van de gebakjes en van de ijsjes en zo, maar het enige wat we in onze vitrine verkopen van drankjes is ook weer die puur natuur. We hebben geen chemische producten en we proberen eigenlijk binnen België te blijven. Ja, liefst natuurlijk zo klein mogelijk, hè, zelfs binnen de 10 kilometer, om onze drankjes te verkopen. Mm-hmm. Maar we hebben bijvoorbeeld ook onze eigen thee samengesteld met een theesommelier. We hebben daar 4 soorten thee samengesteld. En die kan je zo goed koud als warm drinken. En die is ook geschikt voor kinderen. Dus we proberen daar toch ook een beetje bij te dragen aan gezondheid.
0: Ja.
1: En wat we nu pas hebben, is eigenlijk onze heerlijke Barou. Dat is een firma uit Diepenbeek. En die heeft de lekkerste matcha's, de lekkerste chais, spiced golden, chocomelken. Ik zou zeggen, kom gewoon eens proeven, want ze zijn overheerlijk.
0: Ja, we moeten de mensen hier een beetje waterachtig maken.
1: Ja,
0: dat ze willen langskomen. Hè.
1: Ja.
0: Dus, maar het is echt heel gevarieerd. Qua drinken, qua eten, qua activiteiten die jullie allemaal doen. Hè, er is toch wel het een en ander te doen. Hè.
1: Ja.
0: Want ja, binnenkort is er ook zo'n activiteit bij jullie.
1: Ja.
0: Robin, wil jij het er misschien over vertellen?
2: De 29e augustus hebben we een marktje. Daar komen allemaal mensen staan die ook handgemaakte producten hebben. Zoals wij natuurlijk. En je kunt van A tot Z, zou ik zeggen, alles vinden. Juweeltjes, Ines Gilles ook natuurlijk. Gwenda natuurlijk ook. In samenwerking met Christine. En dan hebben we ook nog dekentjes,
1: keramiekjes.
2: Ja, een beetje van alles. Dus ik zou zeggen, kom eens gerust kijken.
0: Ja, het is echt een handgemaakte markt.
1: Ja, we hebben 14 standhouders. Ja. En dit is dan de zomereditie uiteraard.
0: Ja.
1: En in de winter komen er leuke kerstspulletjes natuurlijk. Hè. Die datum is nog niet bekend. Maar als jullie onze social media volgen en op de website kijken, dan zijn jullie steeds op de hoogte van alles. Hè.
0: Ja, maar ik zou jullie alvast willen uitnodigen, luisteraars, om naar het Homemade Marktje te komen op 29 augustus bij Snoetjes en Toetjes.
1: Om 1 uur zetten we de poort open en om 7 uur smijten we jullie buiten.
0: Ja, dus dan gaan inderdaad de poorten dicht om 7 uur. Helemaal top. Hè? Ik heb hier nog een leuk nummertje klaarstaan. Van Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile.
1: Ja.
0: Klinkt zo'n beetje fatalistisch.
1: Ja, maar we hebben het zo leuk in ons leven dat we alleen maar dood kunnen gaan met een lach op ons gezicht. Hè.
0: Ach, zalig. Dat is heel mooi gezicht.
1: Voilà.
0: We gaan ze opzetten.
1: Top.

0: Helemaal uitgespeeld. Carry You van de Teskey Brothers. Heel mooi nummer.
1: Ja.
0: Ja, wij zijn hier natuurlijk ondertussen dat de muziek speelt. Zijn wij heel veel aan het babbelen. Tussendoor. Hè? Maar dat horen jullie natuurlijk niet op de radio. Hè? Goed, maar nu ben ik natuurlijk een beetje met een draad kwijt. Dat is het probleem.
1: Niet opletten, hè?
0: Ja, nee, ik was afgeleid door het andere gesprek. En dan nu wil ik even een beetje, van mijn melk, gelijk we dan zeggen.
2: Ja.
0: Ja. Maar dan kunnen we wel tot bij jou komen, hè, Robin? Met de melk, verse melk.
1: Yes. Dat kan ik altijd gebruiken.
0: Ja, zeker. Hè. Zeg maar, zo in bij snoetjes en toetjes. Zijn er zo mensen die dan bijvoorbeeld een ijsje willen komen eten en die zo van die hele gekke vragen hebben?
1: Tuurlijk.
0: Mogen we dat zo'n beetje horen, wat de mensen zo wel vragen?
1: De eerste indruk is vooral, je hebt wel veel speciale dingen.
0: Oké.
1: Dus heel veel mensen die willen proeven. En die hebben ondertussen al een hele bol op voor ze ene kopen. Gewoon omdat ze willen proeven natuurlijk. Maar dat mag allemaal, dat is geen probleem. We zijn heel lief daarvoor. En we hebben daar heel veel begrip voor, omdat we zo'n speciale smaken hebben.
0: Ja.
1: Maar sommige mensen willen nog raardere smaken. En die vragen dan aan mij of ik ze wil maken. Maar daar sta ik natuurlijk ook altijd voor open. Dus als iemand een vraag heeft, dan probeer ik dat graag.
0: Ja.
1: En ik ga zoveel mogelijk proberen gekke dingen te maken.
0: Ja, oh, zo leuk. Dus echt als mensen suggesties hebben, mogen ze aan jou doorgeven.
1: Zeker,
0: zeker super.
2: En vast. En wat nog leuker is, we hebben een ijsvitrine die bij u aan huis kan geleverd worden.
1: Ja.
2: En daar kunnen we 3 smaken elke keer in doen. En dan kan je per liter aankopen met minstens 2 liter uiteraard, want anders zit je het niet liggen op de bodem.
0: Nee, ik snap.
2: En dat is natuurlijk ideaal voor verjaardagsfeestjes, babyborrels. En dan wordt het geleverd met een schep, met de koekjes, met de potjes. En dan kun je eventueel toppings vragen, maar dat nemen de mensen zelf meestal wel.
0: Ja.
2: Wat dat ze lekker vinden.
0: Ja.
2: Wordt geleverd in een straal van 15 kilometer, is dat helemaal gratis. En anders komt er een klein bedragje bij.
0: Ja, wauw. Zeg, kijk eens hoe leuk. Dus dat kan ook nog allemaal.
2: Ook nog. Ja, inderdaad.
0: Zeg, hoe leuk allemaal. Maar Robin, ik heb ook al gehoord dat de mensen halve bollen vragen.
1: Ja, zeker. Er zijn heel veel kindjes die graag veel willen proeven, maar wij hebben nogal grote bollen, omdat wij graag heel lief zijn voor onze klantjes.
0: Ja.
1: En de kindjes die dan graag 2 smaakjes willen, geef ik dan gewoon 2 halve bolletjes, zodat ze wel kunnen proeven, maar niet te vol zitten natuurlijk.
0: Ja, zeg, hoe leuk is dat, hè? Ja, en ik wil ook eventjes, als ik mag, van de gelegenheid gebruik maken om jullie appelsap te promoten.
2: Ja,
0: dat klopt. Is van de buurman eigenlijk van jullie.
2: Van de buurman,
0: Van de buurman van een beetje verder.
2: Van de buurman van de berg op.
0: Ja, buurman. Die buurman bedoel
2: ik. Die buurman, ja. Net voor buurman Ines. Allee, buurvrouw Ines.
0: Ja, inderdaad. Het is een hele gezellige straat daar.
2: De
0: mensen
2: straat
0: echt gaan
2: zit
0: kijken.
2: Vol ondernemers. Je gaat er niet langs kunnen kijken.
0: Dat heeft, volgens mij zit dat iets is dat met die,
2: in de
0: met
2: grond
0: die mieren.
2: Of zo.
0: Ja. Die mieren, die hebben jullie zo ergens gestoken en dat is de ondernemersmicroben dan.
2: Voilà.
0: Nee, maar dat is inderdaad het ook biologisch en natuurlijk fruitsap van Skadeke.
2: Van het Skadeke, van Danny en Kathleen. Danny is een heel intrigerende man. Die weet alles van gezondheid en zijn sapjes zijn eigenlijk perfect daarvoor. Ze maken eigenlijk samenstellingen van fruit met antioxidanten. Hij weet er alles van. Ik weet er niet zoveel van natuurlijk. Ja. En die komen in smaakjes. Je hebt de gewone appelsap, appel met kriekjes, appel met rode vruchten. Dan heb je nog een paar, maar die kan ik zo van buiten niet opnoemen. Die met gember is spicy, maar super lekker.
0: Ja, klopt. Er zijn heel veel verschillende smaakjes. Ja. Ook met rode biet is er een smaakje. Vind ik persoonlijk ook super lekker.
2: Die is ook heel lekker,
0: Ik ben fan van rode biet. Heel veel mensen niet, maar
2: inderdaad. En wij serveren het in de kleine flesjes.
0: Ja.
2: En de rest kan je bij hen aankopen in literflessen of 3-liter boksen. Wat natuurlijk heel leuk is, want dan kun je gewoon aan het kraantje open doen. En
0: klopt. Ja,
2: dat is super leuk natuurlijk om in uw frigo te hebben staan. Hè.
0: Ja, inderdaad. Heel leuk. Ik ben trouwens van plan om Danny en Kathleen ook naar de studio
2: te laten komen. Dat zullen ze geweldig
0: vinden. Ik heb dat al eens gezegd, maar het is er nog niet van gekomen.
2: Ja. We zijn echt fan. We hebben zelfs al ijs gemaakt van hun fruitzakjes.
0: Oh, kijk eens. Ja, dat heb ik gemist, denk ik. Maar het is
2: dat heb ik gemist, maar we gaan het nog wel binnenkort. Alles doen, hè?
0: Yes. Laat het mij weten, kom ik
2: zeker en vast. Langs, je staat op de eerste rij.
0: Dankjewel. Heel leuk. Ik ga nog wat muziek spelen.
2: Ja, zeker? Inderdaad. Ik zie daar iets heel leuks staan. Ja, en,
0: iets pittiger.
2: Ja. Iets pittiger. En als de potten in de keuken niet meewerken, komt die zeker op.
0: En we gaan er in één keer twee achter elkaar draaien. Wat denk je daarvan?
2: Ja, je mocht er zelfs drie achter elkaar doen. Hè. Die kan er ook dan achter. Ja, voilà.
0: Oké.
2: Okay, een beetje dezelfde stijl.
0: Ja.
2: Ziet er helemaal goed uit.
0: Zeker en vast. Ik zou zeggen, luisteraars, geniet ervan.
2: Ja, enjoy.

0: Ja, en dit was dus de muziekkeuze van Chris, Christine en Robin van Snoetjes en Toetjes. En achterin weg hebben we net Enter Sandman van Metallica natuurlijk gehoord. Daarvoor Highway to Hell van AC/DC en Killing in the Name, Rage Against the Machine. Is dat jullie muzieksmaak, dames?
1: Oh, ja. Zeker vast.
0: Ja, hoe wist ik het, hè?
1: Ja, als we zoveel werk hebben, dan gooit dat de moed erin en dan gaat alles tien keer zo snel.
0: Ja, nee, dat snap ik heel goed. En zeker met deze muziek in de keuken, zalig.
1: Absoluut. Ja. De deurwagen weet open en iedereen die kantoor gewandeld of gefietst, die kan meeswingen. Ja.
0: Mensen zullen misschien wel raar kijken als ze voorbij fietsen of zo. Maar, want dat is eigenlijk ook nog een hele mooie troef van jullie, dat jullie langs een fietsweg en eigenlijk ook een wandelweg gelegen zijn. Hè?
1: Inderdaad, daar komen twee fietspunten samen, twee knooppunten. En eigenlijk voor Snoetjes en Toetjes is een fietsroute en ook aan de zijkant is een fietsroute. Dus iedereen kan langskomen. En wat ook heel leuk is, we zijn natuurlijk niet elke dag open. We zijn op woensdag, zaterdag en zondag enkel maar open. Ja. Het is een vreselijk uit de hand gelopen hobby, maar dat zijn voorlopig de dagen. Maar wat heel leuk is, we zijn nog zelfstandig op een ander gebied en we kunnen daar met onze uren schuiven. Dus we kunnen perfect reservaties binnenkrijgen van mensen die bijvoorbeeld op dinsdag gaan wandelen of fietsen met een hele groep. En die kunnen dan ook hun toetjes bestellen. Die kunnen ook binnenkomen voor een ijsje of een koffie vanaf 10 personen eigenlijk. Dus dat kan perfect.
0: Ja, dan moeten ze eventjes reserveren en dan doen jullie Snoetjes en Toetjes open.
1: Dan doen we ze open, ook voor feestjes, voor communiefeesten. Dat wil niet zeggen, omdat we maar 3 dagen open zijn, dat we niet de andere dagen...

0: dagen kunnen open zijn. Mm-hmm. En de zaal kan perfect gereserveerd worden op een andere dag natuurlijk. Hè.
1: Ja, heel fijn zeg. Hoe leuk is dat allemaal? Klant is koning?
2: Klant is koning. Ja. Koningin.
1: Nee. Koningin. Ja, daar heb je wel een punt, Robin. Helemaal waar.
0: Ja.
1: Hè? Ja, ik zie dat we eigenlijk al 7:40 hebben. Ja. Ondertussen. Dus het is, ja, het is weer goed voorbijgevlogen hier in de studio. Hè. Maar ik denk wel dat het leuk was al. Hè?
2: Zeker. Ja. Super.
1: Ah,
2: het is
1: super, super. Hè. Heel fijn om te horen. Nu, hier wordt ook altijd een podcast van gemaakt. Dus de mensen die er nu niet live bij konden zijn, kunnen ook altijd achteraf het herbeluisteren via de podcast. En de link staat inderdaad op BNL. Ja, op BNL, hè, Radio BNL. En dan podcast, daar kun je alle de podcasts terugvinden. Hebben jullie misschien nog een boodschap voor onze luisteraars? Robin? Of kijk ik eerst naar Christine? Ja, nee, oké, geen probleem. Christine, heb jij misschien al een boodschap voor onze luisteraars?
0: Ik heb zeker en vast een boodschap. Omdat het leven al zo hectisch is, vind ik het zo belangrijk dat mensen even tot rust kunnen komen. Even tot hunzelf kunnen komen. En hoe kun je dat beter doen als bij ons? Met een lekker tasje koffie, een keertje naar de dieren gaan kijken. En wat heel leuk is, we hebben ook praatcafés binnenkort, waar je rustig kan komen babbelen met elkaar. Waar dat je elkaar beter leert kennen, want dat is een beetje wat mist in de wereld. Terug 1986, waar iedereen met zijn punt bier of zijn tas koffie gezellig met elkaar ligt te kletsen. Maar dat je kunt genieten van de zon op het terras met een parasol boven u. En tot 's avonds laat blijft zitten, plezier maken. En misschien 's avonds wel een dansje placeren als het een beetje uitloopt. Lichtjes aan, gezelligheid in de winter. Als het buiten sneeuwt, hebben we een gezellig stoofje wat we kunnen aandoen. Er zijn spelletjes, gezelschapsspelletjes. Je kunt komen kaarten bij ons, dus er is altijd wel iets te doen om het gezellig te maken en om die oogjes van tv's, iPads, telefoons af te houden en terug, zoals vroeger, met elkaar te praten. Dat vind ik superbelangrijk. En daar is iedereen helemaal welkom voor.
1: Ja, dus eigenlijk willen jullie de mensen ook samenbrengen.
0: En
1: laten kennismaken met elkaar. En dat is gewoon praten tegen elkaar of met elkaar.
0: Ja, zoals in de goede oude tijd.
1: Ja. He, zeg, hoe leuk. En spelletjes, dat is zo voor alle leeftijden dan? Of,
0: We hebben, ja. Ik doe ook nog wel eens graag valkuil of zo. Dus, Monopoly, dat hebben we Monopoly, Robin? Dat weet ik niet. Dat kan er altijd zeker komen. En kindjes hebben kleurboeken. Er zijn kleurpotloodjes. We hebben een Halloween-versie zelf gemaakt van... Hoe noemt het?
2: Memory.
0: Ja. Bijvoorbeeld.
1: Aha, kijk eens.
0: Dus wat ook heel leuk is, de Sint komt altijd op bezoek. Niet de Sint op zichzelf, maar je kunt je schoen zetten.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dus ja, de tijden gaan er weer aankomen dat het weer winter wordt. Dus dan kun je een blaadje komen halen waar je je eigen schoen kunt kleuren. Je kunt die bij ons aan de Sintboom zetten, want we zetten eigenlijk de boom zelf op. Daar komen allemaal Sint-ornamenten in en daar kun je de schoenen rondzetten. En als de Sint geweest is, hangen er natuurlijk kerstballen in. Hè?
1: Ja. Ja, uiteraard, want na Sinterklaas... is kerstmis.
0: Ja, voilà. En wat heel leuk is, bij kerstmis kun je gebakjes ook bestellen. Komt volledig op maat, kun je een toetjestafel bestellen om bij je thuis op te eten. Want uiteraard kun je alles bestellen, verjaardagstaarten ook, om bij je thuis van kunnen te genieten eigenlijk. Hè?
1: Ja. Dus ik zou zeggen, mensen, als je ideetjes hebt, suggesties hebt, laat het zeker horen aan Christine en Robin, om, zodat zij het kunnen waarmaken, hè?
0: Ja, wel op tijd, hè?
1: Ja, liefst op tijd, hè? Ja, hè? Want als iedereen last minute afkomt, dat is not done, hè?
0: Ja.
1: Nee, oké. Okay. Robin, heb je ondertussen goed nagedacht?
2: Ja, ik heb kunnen nadenken. Ik ga mezelf zo goed mogelijk proberen verwoorden. Ik zou zeggen, als je iets jonger bent, zoals mij, probeer vooral je dromen aan te jagen, zou ik zeggen. Ik heb veel tattoos, dus ik zou zeggen, blijf lekker raar. En hou ervan om raar te zijn, hou ervan om creatief te zijn. Mm-hmm. En leef je leven zo goed als je kunt.
1: Wauw, heel mooi. Heel leuke boodschap.
2: Dank
1: ja, dankjewel. Hè? Zeg, en ik denk het volgende nummertje, Post Malone.
2: Ja.
1: Dat is iets ook wel, denk ik, wat wat jouw keuze was wel zo wat.
2: Het staat altijd heel luid op in de auto.
1: Oké. Ik zal het hier ook goed luid zetten.
2: Dat is heel goed.
1: Oké, ik zet hem op.

0: Ja, Teddy Swims. Was het laatste nummer wat jullie hoorden met I Lose Control. Ik was ook bijna te laat voor alles te zetten hier. En daarvoor, wacht, ik ben eventjes met mijn lijst aan het spelen. Ah ja, Post Malone natuurlijk met ja. Wow. Zeg ik het juist? Wow? Ja. Of ja, oké. Okay, het komt in dat een afkorting was. Hè. Ik weet het niet. Yep. Weet het niet hè. Nu, ik zeg het, we zitten 7:50 ondertussen. Dan is het misschien tijd om stilletjes aan afscheid te nemen. Ja, jammer. Maar we hebben wel heel veel verteld.
1: Ja.
0: Ik hoop dat de luisteraars er nog aan uit kunnen.
2: Ik hoop het ook, ja.
0: En anders moeten ze het maar herbeluisteren via de podcast.
2: Ja, of gewoon live komen kijken bij ons. Hè.
0: Absoluut, zeker, zeker en vast. Absoluut, zeker en vast. Langsgaan bij Snoetjes en Toetjes. En dan kan je alles zien, ruiken, proeven... Horen misschien als jullie aan het zingen zijn in de keuken. Wie weet. Ja. Wie weet.
2: En misschien ziet je idool Gwenda daar wel zitten.
0: Hola. Ik wist niet dat ik een idoolstatus had ondertussen.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar oké, dankjewel. Ja, dus, ik kan niet zeggen wanneer ik er zit.
2: Ja, ik weet wel niet wat de handtekeningen van Gwenda kosten.
0: Oké, dat is misschien nog wel een goed idee. Om geld te vragen voor een handtekening.
2: Ja, voilà.
0: Of een foto zo. Hè.
2: Ja, samen een foto. Ja, 5 euro per stuk.
0: Oh my god. Doe maar echt. Echt.
2: 10?
0: Ja, oké. Deal. Ja, we delen
1: 10%
0: de winst.
1: Mocht je hebben, hè.
0: Ja. En we delen de winst, Robin. Voilà, dat is uw idee. Ja. Heel goed. Top. Hè. Trouwens, wat we nog niet vermeld hebben, is dat... En ze kunnen inderdaad spelletjes komen spelen ook, kunnen komen lezen. Wat we nog niet gezegd hebben, is dat er ook krantjes liggen bij jullie.
2: Inderdaad.
0: Good news for you.
2: Ja, het belangrijkste vergeten bijna.
0: Good news for you krant kan je ook elke editie, elke maand kan je daar terugvinden. Dus bij jouw tasje koffie kan jij een krant lezen en nog wel de beste krant van het land. Mm-hmm. Good news for you. Ja. En ik zou zeggen, ga zeker daarvoor alles ook langs hè, voor te lezen.
2: Sowieso.
0: Goed. Ik wil jullie alvast heel erg bedanken om naar hier te komen, om tijd te maken. Want jullie hebben een heel druk, druk schema en druk programma. Hè, maar toch zitten jullie hier. Dus daarvoor echt dank je wel.
2: Graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ook heel graag gedaan. Hè. Ik denk dat we best met wat nummertjes afsluiten. Ik weet niet of jij een voorkeur hebt, anders moet je dadelijk eens even kijken. Maar we gaan ook onze luisteraars bedanken. Hè. Dus degene die... vanavond live aan het luisteren zijn. Dank je wel om te luisteren. Wil je de podcast herbeluisteren? Kan altijd via bnlpodcast.be, denk ik, dat erachter komt. Ga zeker eens langs bij Snoetjes en Toetjes. En ik zou zeggen tot volgende week. Volgende week heb ik geen live gast, maar gaat er wel altijd, zoals altijd, goede muziek zijn op vrijdagavond tussen 6 en 8. En dan zou ik zeggen tot binnenkort. Doei! Bye.

We gingen even terug naar 1960, naar de King of Rock'n'Roll. Met Such a Night hoorden we Elvis Presley in zijn meest speelse stijl. Het nummer werd opgenomen tijdens de legendarische Elvis is Back sessies in Nashville. De Antwerpse heren van Desmona gooiden het over een verrassende boeg met Wicked. Opperdemon Gregory Frateur laat de disco queen in zich los en trakteert ons op een heerlijk pompende track die zo de dansvloer op kan.

Een verborgen parel in de nacht. Toetsenist Jason Ricca duikt samen met de Bad Kind en de krachtige stem van Caitlin Dibble de studio in voor het broeierige 13 Hours. Geen indie pop van het 4AD-label, maar stomende eigentijdse blues en soul. De legendarische Dion, met familienaam Dimucci, ruilde zijn doo-wop sound eind jaren 70 in voor een meer volwassen, middeljeus rockgeluid. Het opzwepende Runaway Man is afkomstig van zijn destijds iets wat onderbelichte album Streetheart.

En dit is dan onze doorpopplaat van de week. Deze Irma Franklin is de zus van de vermaarde Aretha, maar haar carrière nam niet zo'n vaart en ze stapte dan tijdens de jaren 70 uit de muziek en ze vond een andere roeping in de vorm van zorg voor kansarme kinderen. Peace of My Heart werd voor Irma nogthans een dikke hit in 1967 en ze kwam ermee in aanmerking voor een Grammy, maar het was wel haar zus Aretha die de onderscheiding in de wacht sleepte met Chain of Fools. Een jaar na de release van Irma werd het nummer ook succesvol opgenomen door Janis Joplin en nog later ook door Bonnie Tyler, Etta James, The Move, Beverly Knight en Brian Ferry. In 1968 kwam Dusty Springfield met ook al een ronduit fenomenale versie.

I'm Waiting for the Man, nummer van de Velvet Underground, hier vertolkt door Keith Richards als ode aan zijn buddy Lou Reed. Een oud Rolling Stones bassist Bill Wyman verzamelde de absolute top van de Britse muzikanten om zich heen voor zijn Rhythm Kings. Dat gaf onder andere deze heerlijk relaxte, swingende cover van de J.J. Cale klassieker Anyway the Wind Blows. En nu onze live corner, een van de meest epische live opnames uit de rockgeschiedenis. Procol Harum nam Conquistador en A Salty Dog live op in Alberta met de massale ondersteuning van het Edmonton Symphony Orchestra en de Dark Camara Singers. Ook na al die jaren krijg je hier nog steeds kippenvel van.

John Fogerty, de onbeslijdbare frontman van Creedence Clearwater Revival, scoorde eind jaren 90 een gigantische comeback met een Grammy Award voor het beste rockalbum van 1998, namelijk Blue Moon Swamp. En daarop staat dit opgewekte rootsy Rambunctious Boy. Voormalig marinier en powerhouse bluesman Chris O'Leary levert met One Way Street een rauwe, ongepolijste track af van zijn gloednieuwe album Blue Color. Dit is geen John Fogerty cover, maar pure Amerikaanse rootsmuziek.

1986 deed deze Shirley van Billy Bragg met gitaar van Johnny Marr en de achtergrondzang van de betreurde Kirsty MacColl. Tijd voor een flinke dosis soulvolle chemie. Devin Allman bundelde de krachten met een fenomenale Sierra Green voor het prachtige door strijkers ingeleide Real Love, afkomstig van zijn veelgeprezen album The Blue Summit. Oh.

0: De Nederlandse muzikant Mark Schraven, ook gekend als The Mark, brengt met Louisiana Voodoo een zombige bluesong die zwaar steunt op het erfgoed van de Mississippi. Niemand minder dan Tony Joe White speelt hier de gitaar. En je mag verder achterover leunen in de rocking chair voor de grootmeester van de swamp rock zelf. Want in The Gift neemt Tony Joe White ons met zijn diepe ronkende stem mee naar een mysterieuze ontmoeting op een kerkhof in het diepe zuiden van de Verenigde Staten.
1: I was sitting in a graveyard.

Deze Albert Castilla heeft inmiddels al heel wat awards in zijn prijzenkast. En dat is niet zo verwonderlijk als je weet dat hij heeft samengewerkt met onder meer Billy Boy Arnold, Pinetop Perkins, Jerry Portnoy en Eddie Clearwater. In het nummer In My America etaleert hij toch zijn bezorgdheid over de toestand in zijn thuisland. En het is de opener van zijn nieuwe plaat Grits and Glory. In 1975 verscheen het zesde album van Led Zeppelin, Physical Graffiti, en daarop staat Cashmere, een meesterwerk dat nadien op geen enkel live optreden van de band zou ontbreken.

In onze rubriek Abraham en Sarah richten we de schijnwerpers vandaag op het album Midnight Café van Smokey, uitgebracht in april van 1976. Hoewel de bandleden achter de schermen regelmatig botsten over de muzikale koers en de druk van hun hits, leverde hun samenwerking onder het legendarische schrijversduo Chin & Chapman een tijdloze popplaat op. Een zeer goed album in zijn genre, vol met melancholische poprock en harmonieuze samenzang, een stijl waarmee Nicky Chin en Mike Chapman de hitlijsten van de jaren 70 redelijk zouden domineren. Met I'll Meet You at Midnight brengt de band een flinke dosis dramatiek, compleet met opzwevende violen. Het nummer ademt de mysterieuze sfeer van een nachtelijke ontmoeting in Parijs. Een van de allerbeste en meest meeslepende nummers van Smokey is zonder twijfel Wild Wild Angels. De herkenbare schorre stem van Chris Norman komt hier perfect tot zijn recht in een gelaagd poprock arrangement. En dit nummer stond oorspronkelijk niet op de allereerste persing van het album, maar is onlosmakelijk verbonden met dit tijdperk. Het is de ultieme meezinger over de onbereikbare buurvrouw.

LCD Sound System uit het vierde en tevens felbejubelde album American Dream, het prachtige nummer Oh Baby, het is evenwel nooit op single verschenen. Nagelnieuw is het album Most of the Time van de Amerikaanse zanger en gitarist Peter Parcek. Hij liet zich inspireren door iconen als Eric Clapton, Jeff Beck, Skip James, Muddy Waters, Bill Withers en B.B. King, maar ook door jazzlegende Moose Ellison. Hij nam dit nummer op in 1962. Parcek wordt hier vocaal ondersteund door Danielle Mirelio. I Don't Worry About a Thing.

Bonnie en Clyde, geschreven door Sacha Gainsbourg, die het ooit samen zong met Brigitte Bardot. Maar dit was de toch wel veel betere versie van Steve Wynn en Joanette Napolitano. Dit was Revolver voor vandaag. Hopelijk heeft u toch wat genoten van onze selectie. Blijft u vooral nog luisteren naar BNL, want hierna komt Ramble Tumble met alweer een uitgelezen selectie van steen goede songs. Namens Jos Reinders en Roger Lemmens nog een aangename vrijdagavond toegewenst, als ook een verkwikkend en vreedzaam weekend.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: BNL Nieuws.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.